0: Voyage.
1: Het is 6 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio.
3: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wassomatic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
1: RBS
0: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Pauze met Pulse Roots. Dat is er om 9 uur. En de Abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. Jules Cabas is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 10:50. Dan zijn er ook de herkenwijsjes op deze zondag om 11:50 en ook nog een keer om 5:00. Vlaanderen boven is er om 11:15 en een muziekspecial met Ivan Gulini is er om 11:45. Walking to New Orleans is er om 13:00 en Wij Heren van Sichem is er om 14:00. En dan zijn er twee films, namelijk Sissy om 3:10 en De Man is er om 5:55. Sterrenwensochtend is er om 17:55 en Denderland TV is er ook om 17:55. De Dingen des Levens met aflevering 14.248 is er om 17:45. Mooi en Bedogenloos met aflevering 9.457 is er om 17:55. En Tussenlanding is er vanavond ook nog om 19:50. En Oostenrijk 2021 is er om 19:08.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio.
0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

Je luistert naar RBS.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen Show Me The Way in 1975 verscheen op het vierde album van Peter Frampton, brak het zeker geen potten. Nochtans was de man nodig toe aan een doorbraak, want Frampton had wel een vaste aanhang en een meer dan gedegen live reputatie, maar het ontbrak hem nog aan die ene hit om hem bij het wereldpubliek te introduceren. Die kans kwam er pas toen de platenfirma een jaar later het dubbele live-album Frampton Comes Alive uitbracht. Een verzameling live gebrachte nummers van Frampton. Show Me The Way werd in de live-versie meteen door de radio opgepikt en werd logischerwijs de eerste single van het album, dat meer dan 8 miljoen exemplaren zou verkopen. Show Me The Way werd wereldwijd een enorme hit, met dank aan de gimmick die Peter Frampton in dat nummer gebruikt. Een talkbox. Een apparaatje dat in de mond wordt geplaatst, verbonden is met de gitaar en zo de stem vervormt. Na Frampton gebruikten wel meer muzikanten zo'n dingetje in de hoop op evenveel succes. Maar voor Frampton betekende het een ticket naar het wereldpodium. Show Me The Way gaat weliswaar in vage termen over iemand die leiding zoekt in het leven. Je kunt het spiritueel interpreteren, maar voor Frampton had het een meer wereldlijke betekenis. Want ooit vertelde hij dat hij het nummer had geschreven nadat in zijn leven een vrouw was verschenen die hem helemaal anders tegen het bestaan deed aankijken en hem ook een nieuwe richting in het leven aanwees. Show Me The Way was overigens een van de liedjes die een toen nog onbekend Iers groepje speelde tijdens hun allereerst

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Als mijn woning van Henk Wijngaard ontstond in 1980 als zeg maar een muzikale vertaling van het Nederlandse truckerleven. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van een bekende Amerikaanse traditional. In Europa ook bekend via de Duitsstalige versie Auf meine Ranch bin ich König van Peter Hinnen. De melodie werd omgevormd tot een vrolijke uptempo opmaat voor de Nederlandse wegen. De specifieke Nederlandse tekst werd geschreven door Fred Limpens, terwijl de productie in handen lag van de bekende platenbaas Johnny Hoes via dienstlabel Telstar. Volgens de songtekst bezingt het nummer op humoristische wijze de ultieme vrijheid van de chauffeur die liever in zijn cabine slaapt en langs de kant van de weg eet dan in een saai restaurant of hotel. Henk Wijngaard was voordat hij doorbrak zelf jarenlang vrachtwagenchauffeur. Hiermee kon hij de tekst met pure authenticiteit overbrengen. De song sloot ook nadeloos aan op zijn eerdere megahit met de vlam in de pijp. Het lied werd begin 1981 een grote hit in de Nederlandse hitlijsten en bereikte er zelfs een top 10.

0: helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 8 juni tussen 17 uur en 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Nartist te Temse of in het Henri van Dalen Centrum te Zeelen. Het kan ook op dinsdag 9 juni tussen 18 uur en 21 uur in Centrum De Kouter te Haltert.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.nl.

0: luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het wordt beschouwd als een van de eerste internationale disco-hits en werd geschreven door Sylvia Robinson. Maar dat het een hit werd, is te danken aan zangeres Shirley Mae Goodman. Met haar unieke stemgeluid scoorde ze eerder al als de ene helft van Shirley en Lee, samen met zanger Leonard Lee. Shirley verhuisde van New Orleans naar Californië, waar ze als sessiezangeres werkte. Na een korte stop kwam ze in de jaren 70 terug en overtuigde vriendin Sylvia Robinson haar ervan om Shame, Shame, Shame op te nemen. Shirley was niet tuk op disco, maar omdat de basis van Shame, Shame, Shame haar deed denken aan een repetitieve Bo Diddley beat, gaf ze uiteindelijk toe. Het werd overal een hit en stelde Shirley in staat nog een decennium lang verder te werken. In 1994 kreeg ze een hersenbloeding

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws.
6: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
7: Het lijkt alsof er at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets.
6: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die een exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
8: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
9: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: François was dat met Je vais à Rio.
1: Helemaal regionaal op zondag met Guy.
0: Helemaal regionaal, inderdaad. Hier bij RBS live vanuit onze studio in Zeelen. En ik ben niet alleen vandaag, want gewoon te getrouw is ook Patrick bij ons in de studio. Een heel goede morgen, Patrick.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk nog even terug aan het vorige weekend met die hagelbollen en al die schade. En dan zeggen ze mij van ja, dat gaat in de toekomst nog gebeuren, Patrick. Is dat zo?
2: Het is altijd al gebeurd. Mm-hmm. Dus ik heb van de week al wat verslagen erover geschreven op mijn Facebook. Ja, hagel heeft altijd al bestaan. En ja, als er opwarming is vandaar, dan gaat dat waarschijnlijk wel, ja, gaat dat misschien wat meer komen. Maar dat is allemaal onzekerheid. En je moet niet altijd de mensen bang maken van alles en nog wat. Ik krijg daar allemaal heel veel berichten van mensen die, vooral van ouderen, die bang zijn. Ook over de El Nino die ze aankondigen. En een grote warmte en dan bosbranden. Maar ja, jongens, we moeten een beetje eerlijk zijn. Je moet niet altijd van alles gaan uitvergroten tot en met laten we stekker het nieuws brengen zoals het is. En afwachten en kijken wat het is. Want tot hiertoe, juni is al een eerste zomermaand, maar tot hiertoe valt dat al behoorlijk tegen. Dus ja, we gaan het moeten mitten.
0: Ja, het is zoals je zegt. Laat het ons gewoon brengen zoals het is. Zo dadelijk na dit nummer van The Boys Band. Het werd zomer.

0: NOS Weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
1: In samenwerking met Patrick van Meteo Zeelen. Ja, het werd zomer. Ik ga ervan uit dat het zomer gaat worden, hè Patrick?
2: Ja, die zomer die gaat wel lekker komen, maar dat nog niet
1: wanneer,
2: te komen.
1: Wanneer? Ja.
2: Nog niet de komende week. Nee. Nou, volgende week misschien wat betering, maar voorlopig nog niet. Gaan we het nog een beetje wisselvallen hoor.
1: Ja. Even terugblikken misschien op afgelopen week.
2: Ja, de afgelopen week was wisselvallig met behoorlijk wat buien. Momenteel staat onze regenmeter op 29 liter per vierkante meter. Maar normaal, de eerste 10 dagen van de maand juli vallen er ook wel degelijk 29 liter. Dus het is een beetje een normaal verloop van het begin van de maand juni. Maar vandaag gaan we droog houden. Dus vandaag is een redelijke dag. Dus wel met veel bewolking en een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Deze morgen lag de temperatuur rond een 13 graden. En deze namiddag loopt de temperatuur op naar een 21 graden bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Morgen vooral buien in de late namiddag met eventueel een enkele donderklap. In de ochtendtemperaturen van een 13 graden en daarna temperaturen oplopend naar een 22 graden tijdens een opklaring in de namiddag. Opnieuw een matige wind uit zuidwest tot zuidelijke richtingen. Dinsdag 17 graden, kans op een bui vooral in de namiddag. Opnieuw kans op een enkele donderslag. En op woensdag is het ongeveer hetzelfde. Woensdag kans op een bui vooral in de namiddag met eventueel een donderslag. 19 graden als maxima temperatuur en een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag in de loop van de dag gaat het regen. De timing is nog niet echt duidelijk. Er zitten nogal wat behoorlijk wat verschillende computermodellen. Dus maar donderdag gaat het ook gaan regen. Dit bij middagtemperaturen van 18 graden. Vrijdag veel bewolking. Met wat geluk houden we het dan net droog. 18 graden. Zaterdag loopt de temperatuur op naar een 21 graden. Maar is er wel nog kans op regenbui. En op zondag mooie opklaringen bij een 22 graden. Maar ik ga er wel al bij vertellen dat het weekend nog echt onduidelijk is. Wat er echt gaat gebeuren. Want de computermodellen zitten heel ver uit elkaar. De ene model geeft amper 16, 17 graden. En het andere model geeft 10, 20, 24 graden. Dus we gaan afwachten wat dat gaat worden. Dus in ieder geval, de komende week is een vrij wisselvallige week. En het zou in feite, morgen is het een behoorlijke, een bekende dag. Morgen is het de dag van Medaar. En volgens de volksweerkunde is het bij Medaar, als het regent met Medaar, 6 weken boerenverdriet of regen met Medaar, je houdt hem 40 dagen niet tegen. Dit alles moet je natuurlijk altijd nemen met een korrel zout, maar het is wel zo als het in deze, ik heb dat nogal al gezegd, in deze fase van het jaar wisselvallig is, geraakt je daar soms wel lekker moeilijk uit. Dus dat kan een tijd duren. Vroeger sprak men altijd van een westcirculatie. En een westcirculatie wil zeggen dat al wat op de oceaan ontstaat van storingen, dat die allemaal onze richting uitkomt. En vroeger werd er wel eens gezegd, dat kan 6 weken aanhouden. Nu wordt er allemaal immer van gebabbeld. Maar dat zou wel ook niet kunnen zijn dat 6 weken aanhoudt. Maar we hebben nu al een week of 2 slecht weer. Dus nog 4 weken te gaan dan.
1: Normaal voor deze tijd van het jaar, Patrick?
2: Een beetje normaal, ja. Normaal gezien, ja. Je hebt natuurlijk zomers dat het al de eerste week van juni vrij mooi is. De laatste jaren hebben we dat nog een paar keer gehad. Maar het kan ook nog slechter zijn in de eerste weken van juni, in de eerste dagen van juni. Ik heb al van de morgen weer gekeken. Ik heb jaren dat ik meer dan 50 liter water per vierkante meter heb de eerste 10 dagen. Dus daar ga ik vanavond een beetje meenemen in mijn weerbericht. Ik ga er een verslagje van maken wat dat betreft.
1: Ja, want dat kunnen we allemaal volgen op je Facebookpagina.
2: Ja. Dus deze avond, als bij mijn weerbericht van 19 uur, zal ik schrijven wat dat zo wat de natste tiendaagse geweest is, de eerste tiendaagse van juni. Dus
1: de moeite om het allemaal op te volgen.
2: De moeite om te komen kijken deze avond.
1: Ja, en een paar keer per dag, dacht ik?
2: Twee keer. Maar als het, zoals vorige week, als het onweer is, en ik ben thuis en ik heb tijd en ik heb hoesting, want ik moet ook ter hoesting verremmen, dan volg ik ook altijd de onweersbuien en dan maak ik de mensen, kan ik de mensen geruststellen of het naar hier in de zielen komt of het gedaan. Dus ik voel dat daar wel op de voet op. Maar Dat is natuurlijk niet voor alle dagen, want dat is als je als onweer, als je wat enkele uren hier in de streek hangt rond te doen, ja, en als dat zo wat enkele dagen achter elkaar is, dat kan je ook niet volhouden. Dus een beetje, dan moet een beetje rust in je hoofd krijgen, want anders lukt dat niet.
1: Nee. Dus temperatuur deze week 18, 19 graden?
2: Die zitten iets onder normaal. De normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is ongeveer 21 graden, wat het vandaag en morgen ongeveer zal zijn. Dus vandaag en morgen ongeveer normale temperatuur en daarna altijd ietsje onder normaal.
1: Ik onthoud vooral Medaar.
2: Want Medaar, als Medaar. Het regent met Medaar, 6 weken boete voor dit.
1: Ja, Medaar, miljard denk ik dan.
2: Ja.
1: Goed, ja. Dankjewel Patrick voor de komst naar de studio. Volgende week terug van de partij voor een nieuw weerpraatje.
2: Ja,
1: dankjewel, tot volgende week.
2: Dag.

0: helemaal regionaal. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: zijn.
1: De nieuwe was dat van Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Wie er deze week wandelt, heeft hem ongetwijfeld ook al zien staan. De metalen man. Hij wordt vandaag officieel ingehuldigd in Zeelen op de site van de Wiek, nabij de Klodde. Het kunstwerk is van de hand van kunstenares Josefa van den Driessen, die al 60 jaar actief is als beeldend kunstenaar. Ze volgde haar opleiding aan de Kunstacademie van Dendermonde en is sinds 1966 betrokken bij kunstkring Weredi. Het beeld dat al in het straatbeeld te zien is, valt op door zijn sobere en gestileerde vormgeving. Ondanks het harde metaal straalt het werk volgens de kunstenares ook rust en eenvoud uit. De inhuldiging, ja, die vindt vandaag plaats, straks om 11 uur al, maar iedereen is uiteraard welkom om het kunstbeeld van dichtbij te komen bekijken. En het staat in de buurt van de bankjes rond het groen op de site van de Wiek daar nabij, de Klodde. Uit 1999, dit is muziek van Accession.

grote hit uit de jaren 90 was dat X-Session met On en On. Het Rode Kruis van Waasmünster organiseert op dinsdag 16 juni een gratis infosessie over reanimatie en over het gebruik van een AED-toestel en dat in het Rode Kruislokaal aan de Neerstraat in Waasmünster. Tijdens de praktijkgerichte opleiding leren deelnemers stap voor stap hoe ze moeten reageren bij een hartstilstand. Er wordt geoefend op reanimatietechnieken en ook het gebruik van een AED-toestel wordt uitgebreid uitgelegd daar. Daarnaast wordt ook ingegaan op het correct verwittigen van de hulpdiensten. De sessie is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar en wil burgers meer zelfvertrouwen geven om in noodsituaties snel en doeltreffend op te treden. De opleiding vindt plaats van 19:30 tot 22 uur en is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht wegens het beperkte aantal plaatsen. Wie de sessie dus wil bijwonen, kan zijn of haar plekje reserveren via een mailtje aan vorming@waasmünster.rodekruis.be. Wist je trouwens dat een reanimatie, als je start binnen de 2 minuten na een hartstilstand, de slaagkans slechts 18% is, maar als je de AED gebruikt binnen de 5 minuten, dan gaat die slaagkans van 18 naar 72% slaagkans. Elke minuut dat de defibrillator later ter plaatse komt, verlies je zo'n 7 à 10% slaagkans. Dus toch wel de moeite om eens te gaan luisteren daar dinsdag 16 juni gratis van 19:30 tot 22 uur bij het Rode Kruis van Waasmünster.

10 jaar geleden ondertussen, I Need Never Get Old. Het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas heeft een bijzondere schenking ontvangen. Voormalig burgemeester van Temse, Luc de Rijk, gaf een originele Suske en Wiske tekening aan de afdeling oncologie. Luc de Rijk lag tussen oktober en januari 3 keer in het ziekenhuis. En met het kunstwerk wil hij artsen en verpleegkundigen bedanken voor de zorgen die hij kreeg. Volgens hem zag zijn situatie er aanvankelijk ernstig uit, maar dankzij de inzet van het medisch personeel herstelde hij. De tekening werd gemaakt door Paul Geerts, jarenlang tekenaar en scenarist van Suske en Wiske en de opvolger van bedenker Willy van der Steen. Nadat Luc de Rijk zijn verhaal had verteld, maakte Geerts daartoe een speciaal kunstwerk als eerbetoon aan het ziekenhuispersoneel. Bij Vitas wordt de schenking erg gewaardeerd. Het kunstwerk krijgt een vaste plaats op de afdeling oncologie. Volgens hematoloog Charlotte Caron is het een mooie erkenning voor het werk van het volledige zorgteam. Flashdance, What a Feeling, uit 1983. Dit is Irene Cara.

0: luistert naar RBS.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je denkt, deze heb ik precies nog niet gehoord op de radio. Wel, dat klopt, want het is de allernieuwste van Bart Kuijl. Dat was Zot Verliefd. In Wasmunster hebben gisterenochtend honderden mensen afscheid genomen van voetbalcoach Stijn van Hekken. De 37-jarige man kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. De uitvaart vond plaats in een grote tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy, de club waar Van Hekken jarenlang actief was. De plechtigheid bracht familie, vrienden, spelers, supporters en inwoners samen om hem een laatste eer te bewijzen. Van Hekken was op 26 mei met de fiets onderweg naar zijn werk toen hij aan de spooroverweg aan de Bokslaarlaan is dat werd aangereden door een tractor. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Tijdens het afscheid werd hij herdacht als een geëngageerde coach en een geliefd lid van de club. Volgens verschillende aanwezigen zal SV Hardy zonder hem nooit meer hetzelfde zijn.

komt deze week nog wel wat regen aan. Dat hebben we daarnet gehoord in het weerpraatje van collega Patrick van Meteo Zeelen. Maar het hoeft niet altijd tristig te zijn. Het kan ook plezant zijn blijkbaar. Singing and Dancing in the Rain. Dat was Sheila and the Black Devotion. De brandweer is zaterdag namiddag gisteren dus uitgerukt naar de Dr. Haakstraat in Grembergen. En dat na een incident bij het opladen van een elektrische wagen. Een bewoonster probeerde haar voertuig op te laden met een gewone elektriciteitskabel. Maar die bleek niet geschikt te zijn voor de hoge belasting en die kabel die brandde door. De brandweer werd rond 1:30 opgeroepen voor een mogelijke woningbrand. Ter plaatse bleek de situatie snel onder controle en was er verder geen schade. Na een grondige controle konden de hulpdiensten dan ook weer snel vertrekken. De brandweer benadrukt natuurlijk wel het belang van veilig laden. Voor elektrische voertuigen moeten geschikte laadkabels en installaties gebruikt worden. En dat allemaal om oververhitting en brandgevaar te vermijden.

0: zusjes Mel en Kim waren dat nog uit 87 met Respectable. Daarmee gaan we stilaan richting 11 uur. Zo dadelijk is er Iedereen Eco met collega Daniel en Inge. Ik ben er terug tussen 11 en 12 met deel 2 van ons programma. Dan hebben we nog heel wat nieuwtjes uit onze regio hier. In afwachting tot 11 uur nog Gary Hager en Gold.
1: Sorry dat ik soms huil.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Vlinders zijn niet alleen prachtig om naar te kijken, ze spelen ook een belangrijke rol in de natuur. Zo helpen ze mee bestuiven van bloemen en dragen bij aan de biodiversiteit uiteraard. Steeds meer mensen willen daarom hun tuin aantrekkelijk maken voor vlinders. Maar hoe doe je dat precies, Daniel?
7: Wel, een van de belangrijkste manieren om vlinders aan te trekken is het kiezen van de juiste planten. Vlinders worden aangetrokken door bloemen met veel nectar, zoals lavendel, vlinderstruik en zonnegoed. Het is slim om planten te kiezen die bloeien in verschillende seizoenen, zodat er van de lente tot de herfst voedsel beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk om ook waardplanten te voorzien. Dit zijn planten waarop vlinders hun eitjes leggen, zoals brandnetels voor bepaalde soorten rupsen.
6: Ja, dat klopt helemaal, Daniel. De brandnetel is een heel belangrijke waardplant voor heel wat vlinders. Dagpauwogen, kleine vos, gehakkelde Aurelia en Atalanta kunnen eigenlijk niet zonder die brandnetels. En eigenlijk zijn het niet de vlinders zelf, maar de rupsen. Dus de volwassenen leggen hun eitjes op de brandnetel en het zijn de rupsen die hem lekker opsmullen en daarna aan hun metamorfose beginnen op de planten. Naast voeding hebben vlinders ook nood aan een geschikte leefomgeving natuurlijk. Een zonnige, windbeschutte plek is ideaal en omdat vlinders warmte nodig hebben om actief te worden, moet je daar dus zeker rekening mee houden. Voorzien van schuilplaatsjes, zoals struiken of een rommelig hoekje, kan dan weer helpen om te rusten en, als het slecht weer is, zich te beschermen tegen dat slechte weer.
7: Het gebruik van pesticiden wordt sterk afgeraden als je vlinders wil aantrekken. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor zowel rupsen als volwassen vlinders. Een natuurlijke tuin waarin planten en dieren in balans zijn, is veel aantrekkelijker voor deze insecten.
6: Ook water speelt een rol. Vlinders drinken niet alleen nectar, maar halen ook mineralen uit vochtige plekken. Een schaaltje met water en wat zand of modder kan daarom een eenvoudige, maar effectieve toevoeging zijn.
7: Tot slot vraagt het aantrekken van vlinders ook wat geduld. Het kan even duren voordat ze je tuin ontdekken. Maar met de juiste aanpak zal je tuin geleidelijk veranderen in een levendige plek vol kleur en beweging.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

het gaatje van het plaatje, zeiden we vroeger. Maar ondertussen loopt het hier natuurlijk allemaal al digitaal. Een grote hit van de Bee Gees was dat You Should Be Dancing. Zondagochtend 7 juni, ondertussen zijn we 8 over 11. Welkom terug hier bij RBS, deel 2 van helemaal regionaal live vanuit onze studio in Zeelen. Nog een uurtje lang. Met nieuwtjes uit de regio, nu eentje uit Dendermonde. De politierechtbank van Dendermonde heeft een voormalige buschauffeur van de busmaatschappij Tros Beijaard veroordeeld omdat hij met een vervallen busrijbewijs reed. En die uitspraak die komt nu een week nadat een busje van dezelfde maatschappij betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval in Buggenhout waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De feiten dateren wel van augustus van vorig jaar. De politie controleerde de bus toen in Dendermonde nadat zowel de chauffeur als de begeleider geen veiligheidsgordel droegen. Tijdens die controle bleek dat de bestuurder al 3 maanden rondreed met een vervallen busrijbewijs. Volgens de politierechter was het niet de eerste overtreding van de man. Hij liep in het verleden al 19 veroordelingen op. Onder meer voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, gsm-gebruik achter het stuur en het overtreden van de rij- en rusttijden. De busmaatschappij Tros Beijaard zegt dat ze niet op de hoogte was van de situatie en de samenwerking met de chauffeur toen onmiddellijk heeft stopgezet. De bestuurder krijgt een boete van €5.600, een rijverbod van 1 jaar en 15 dagen en moet opnieuw alle rijexamens afleggen. De busmaatschappij werd vrijgesproken, maar kan wel financieel aansprakelijk worden gesteld als de veroordeelde de boete niet betaalt. Eentje van 5 jaar geleden, Olivia is dit met La Di Da.

was dat met La Dida. In Hamme is gisteren de vernieuwde Strijderslaan officieel geopend. De straat lag meer dan een jaar open voor ingrijpende werken. De gemeente liet het versleten wegdek volledig vernieuwen en investeerde tegelijkertijd ook in nieuwe riolering. Ook de verkeersveiligheid en de mobiliteit voor alle weggebruikers werd aangepakt. Hoewel de heraanleg positief wordt onthaald, duiken er ook al enkele bezorgdheden op. Want sinds de weg opnieuw in gebruik is genomen, ontving de gemeente al verschillende meldingen van bestuurders die er te snel rijden. Het lokaal bestuur volgt de situatie op en bekijkt of er bijkomende maatregelen nodig zijn om de snelheid in de straat toch onder controle te houden. En dan nu eentje van Reggie Pinkston, werkt graag samen met andere artiesten, deze keer met Jake Reese en OT. Dit is Summer Life.

Reggie Bengston, Jake Rees en OT was dat met Summer Life. De politie van Sint-Niklaas die heeft vrijdag een gerichte verkeerscontrole gehouden op fietsers, bromfietsers en gebruikers van elektrische steps. De actie maakte deel uit van de nationale campagne Two Wheels. Tijdens controles in onder meer de Breedstraat, de Oosterlaan, de Parklaan en op de Grote Markt werden 25 fietsers betrapt die tegen de rijrichting reden. Zowel minderjarigen als volwassenen kregen daardoor een procesverbaal. Daarnaast werden ook 4 jongeren beboet omdat ze nog te jong waren om met een elektrische step te rijden. Ook gsm-gebruik tijdens het fietsen werd vastgesteld. 4 fietsers kregen daarvoor een boete. En verder trof de politie ook een bromfietser aan die zonder verzekering reed en zonder inschrijvingsbewijs. Een bestuurder bleek bovendien niet over een geldig rijbewijs te beschikken. Met de actie wil de politie de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers verhogen en gevaarlijk gedrag in het verkeer aanpakken. Shawn Mendes met Camila Cabello. Dit is Señorita.

0: SBS.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

kennen het nummer uiteraard in de versie van Wim Soutar. Ook DJ Frank is er al mee aan de slag gegaan. Ja, en deze keer was het dus Yves Segers, zijn nieuwe single. Allemaal een cover van Wim Soutar. In Zeelen werpt de aanpak tegen sluikstorten steeds meer vruchten af. Het lokaal bestuur zegt dat een gerichte en data-gedreven aanpak intussen duidelijke resultaten oplevert. De gemeente analyseert meldingen, camerabeelden en controles op het terrein om probleemzones sneller op te sporen en gericht op te treden. In 2025 werden 505 meldingen van sluikstort geregistreerd, goed voor 61 dossiers met een administratieve boete. Volgens het bestuur betekent dat gemiddeld meer dan één betrapte sluikstorter per week. Wie wordt betrapt, riskeert een boete van €500 of tot €500, aangevuld met opruimkosten van minstens €250. Het lokaal bestuur van Zeelen benadrukt dan ook dat meldingen van inwoners cruciaal blijven om snel te kunnen ingrijpen. De komende jaren blijft Zeelen inzetten op controles, cameratoezicht en sensibilisering om het probleem verder terug te dringen. Eentje uit de familie van de Jacksons, nu Janet Jackson.

zit daar zeker in de genen, kan bijna niet anders. Die familie Jackson, Janet Jackson was dat. What have you done for me lately? In Oudegem zijn de werken gestart voor een nieuwe kilometer fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding. Het nieuwe traject loopt van de fietstunnel in de Hofstraat tot aan de Lambroekstraat. De aanleg is een eerste stap in de verdere uitbouw van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis en Aalst. Die verbinding moet op termijn fietsers een veilig en vlot alternatief bieden tussen of langs die voormalige spoorlijn. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de stad en andere partners. Volgens de betrokkenen is het een belangrijke schakel in de verdere uitbouw van duurzame mobiliteit in de regio. De werken zijn intussen gestart en zouden tegen september afgerond moeten zijn. Daarna wordt gekeken naar de volgende fase van het grote fietssnelwegtraject. En we duiken een keertje de jaren 60 in nu met een nummer van Charlie McCoy. Dit is Cherry Berry Wine.

gaan terug in de tijd. Ja, dat was het wel. Als we zeggen we gaan terug in de tijd. Ja, dat was het wel. 66 jaar terug in de tijd zelfs. Charlie McCoy was dat met de Cherry Berry Wine. In de Buntwegel in Hamme is een nieuwe wandelbrug geplaatst over twee vijvers, zodat wandelaars en fietsers het traject voortaan vlot kunnen blijven volgen, ook bij wateroverlast. Het pad stond in het verleden regelmatig onder water, waardoor de doorgang in de winter vaak onderbroken werd. En met de nieuwe brug is dat probleem nu opgelost. De realisatie die kwam er op vraag van de wijkraad Heilige Familie in samenwerking met de gemeentelijke diensten van Hamme. De brug werd symbolisch vernoemd naar de wijkraadvoorzitter Rudy Gerink, die het voorstel mee op tafel bracht. Volgens de betrokkenen zorgde de ingreep voor een veilige en duurzame oplossing tegen de terugkerende wateroverlast en wordt het wandelpad zo opnieuw volledig toegankelijk voor de recreanten. Een van die grote hits nu weer van Boney M. Dit is Rasputin.

0: is de gezelligste radio.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

wat geleerd en wellicht ook wat raad meegekregen van haar vader. En dat was Mark Dex, ja. Dit was Barbara Dex, haar nieuwe single, Back to You. Op zondag 21 juni gaat in Zeelen de traditionele kantmarkt door op de parking en de lokalen van het Henri van Dalen Centrum. Vertrouwde handelaars zullen alle materialen voor kant en handwerk aanbieden. Ook het museum met daarin de prachtige kantafdeling is op die dag vrij toegankelijk. De kantmarkt gaat dus door op zondag 21 juni van 10 tot 18 uur aan de Lokerenbaan 43 in Zeelen. Dat is achter de bibliotheek op amper 150 meter van het station. En nog een stukje Belgisch werk, ook dit is Belgisch van Hooverphonic.

Alex Callier. Hooverphonic was dat, The Night Before. 16 jaar geleden ondertussen. In de Kapelstraat in Appels bij Dendermonde zijn gisterenochtend 3 bewoners preventief naar het ziekenhuis gebracht en dat na een brand in een woning aan de Kapellenstraat. De brand ontstond rond 10 uur aan een kachel en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De brandweer van Dendermonde was snel ter plaatse en kreeg het vuur dan ook snel onder controle. De schade aan de woning bleef beperkt, maar de 3 bewoners werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Volgens de hulpdiensten verkeren ze niet in ernstige toestand. De woning werd wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het getroffen gezin wordt intussen opgevangen.

repertoire van Helmut Lotti. Natuurlijk een nummer van Elvis was dat. Suspicious Minds. En dan nog eentje uit Zeelen, want in de Stokstraat, daar staan de komende weken ingrijpende werken op de planning die tijdelijk voor verkeershinder zullen zorgen. De straat wordt volledig afgesloten tussen de Eikenlaan en de Driesstraat in het kader van rioleringswerken voor een nieuw woonproject. Die werken die lopen in twee fasen van 8 juni, dat is vanaf morgen, tot 10 juli en opnieuw van 3 tot en met 31 augustus. Tijdens dezelfde perioden voeren ook Fluvius en Fiberklaar ook nutswerken uit. Door die te bundelen wil de gemeente vermijden dat de straat later opnieuw moet worden opengebroken. Voor bewoners blijft hun woning bereikbaar, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Eikenlaan en de Olmenlaan. In de omliggende straten wordt het verkeer zoveel mogelijk afgeremd. Het lokaal bestuur van Zeelen vraagt dan ook om begrip voor de hinder en benadrukt dat de timing nog kan wijzigen naar gelang de voortgang

0: Ricky Martin was dat nog met La Copa de la Vida.
1: Helemaal regionaal.
0: Inderdaad, dit was helemaal regionaal op zondag 7 juni. Gewoontgetrouw elke zondag tussen 10 en 12 hier live vanuit onze studio hier in Zeelen. Twee uur lang heel wat nieuwtjes uit de regio. Hopelijk heb je er wat van genoten. Ook collega Patrick van Meteo Zeelen was bij ons in de studio vandaag. En ik onthoud vooral het volgende. Vandaag houden we het op de meeste plaatsen droog. Met wel veel bewolking en kans op een enkele opklaring. Temperaturen die lopen wel op naar 21 graden met een matige wind uit het zuidwesten. Morgen maandag vooral kans op buien. In de late namiddag minima van 13 graden, maxima 22 graden. En de wind is matig uit het zuiden. En dat kan je allemaal zomaar aflezen van die Facebookpagina van Meteo Zeelen. Dus zeker een vaste moeite om die ook te installeren. Hopelijk heb je wat genoten. Eet vooral smakelijk als je aan tafel gaat. Vandaag is er nog onder andere collega Dominique Wouwmans, Ellen B. en Bart Staes op de radio. Volgende week zondag is er een nieuwe aflevering van Helemaal Regionaal. Tot volgende week.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
2: Op 107 en 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 12 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
4: Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit, zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli vindt in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht voor de derde keer de ballonmeeting Beveren Air plaats. Tijdens dit tweedaagse evenement stijgen elke late namiddag een 20-tal luchtballonnen met passagiers op. Ook op de grond is er heel wat te beleven met onder meer een sfeervolle night glow, optredens, animatie, een springkasteel voor de kinderen en gezellige terrassen. Kortom, een feest voor jong en oud dat je niet wil missen op 3 en 4 juli. Beveren.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
4: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
6: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
4: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
6: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Een van die classics die je wel eens kan horen bij RBS Radio. Exile was dat met Kiss You All Over. Bijzonder goede zondagnamiddag. Fijn dat u luistert naar de radio. Geniet toch van deze dag met wat normale temperatuur voor de tijd van het jaar.

0: vele hits van Milk Inc. Dat was In My Eyes. En daarvoor zat Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing. Een beetje zon in uw radio vandaag. Dat moet kunnen. Nu tijd voor een officiële aankondiging. Spits de oren.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

beetje zonnig Frankrijk op uw radio door de plaat van Yves Segers, een recent werk Allemaal. Straks komt er nog Macy Gray met When I See You. En voor het zover is nog deze klassieker van 1973. We hebben het over Angeline. Dat is een plaat van Peter Koelewijn.

0: Op deze zondag hadden we nog werk van Pop in Wonderland. Ze hadden het over Beautiful People. Misschien waren dat wel Womack en Womack. Zo net gehoord met Teardrops. Nu hoog tijd voor een RBS radioklassieker van Engelbert Humperdinck deze keer. We luisteren samen naar The Last Waltz.
1: RBS radioklassieker.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting.

korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

was een iets wat meer op tempo nummer van Scared of Yourself door Zornik. We gaan naar 3 uur toe. Dat doen we met Sheriff Dean, Do You Love Me? Dat is een klassieker. En dan daarvoor plaatsen we deze van Axel Red, Elle Danse Seule.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

van die vele stijlen van muziek naar elkaar kon brengen. Dat was David Bowie met Sound and Vision. En we begonnen dit uur met Spago, You and Me. Nu de Roxy Music. Dat mooie nummer Take a Chance With Me. Ik laat u genieten van de mooie intro op deze zondag.

5 was dat met Slam Dunk Da Funk. En dat bracht ons op een dikke 3:15 op deze zondag 7 juni ondertussen. Met nu Florence and the Machine, een mooie versie van dat nummer You've Got the Love. So

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

tijd om te chillen met deze muziek van Benny Rivers. Dat was Step by Step in Time. Zometeen gaan we naar de zevende hemel met Justin Timberlake, zijn sexy back. Maar eerst nog opstijgen natuurlijk. Dat doen we samen met Viltura en zijn air hostess.

We schrijven 2006, toen kwam dit nummer van Justin Timberlake uit Sexy Back. Simple Red zometeen met iets Only Love, maar eerst dit mooie nummer van Sting op deze zondag 7 juni. It's Probably Me.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijk.

0: Kijk je op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

waren Banner en Olivia. Wat blijft er nu nog over? Zometeen Blanche met City Lights, maar eerst deze van René Froger. Alles kan een mens gelukkig maken.

Dat was inderdaad Blanche met City Lights. Alan Beatty is er ondertussen komen bijsten voor zijn show tot 7 uur vanavond. Dus geniet straks ook van hem, van de muziek en zijn praatjes uiteraard. Ik heb nog 1 plaat voor 4 uur voor u. Dat is deze Michelle van Anouk. Maak er nog een fijne zondag van. Mooi weekend nog. En graag tot morgen ben ik er terug tussen 1 en 3 op RBS.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

pareltjes, zoals de dag van vandaag niet meer gemaakt worden. Allemaal parels, allemaal hits van Fleetwood Mac en Dreams. We hebben nog meer pareltjes in petto hier bij RBS Radio. En bedankt.

Margrietje toch, een plaat die zal blijven hangen in ons geheugen. En bedankt voor de mooie jaren. Dat was Margriet Hermans. En wat blijft toch nog hangen bij ons hier in het programma op elke zondagnamiddag van 4 tot 7. Een Beatle-plaatje om 16:30. We hebben de Wiltura-story om 17:30. En we gaan terug naar een plaatje uit het Songfestival. Dat om 18:30. En nog veel meer natuurlijk met jarigen. Onder andere Bram Beiders krijgt een plaat. Olivier van Albon. Johan de Grote uit Wetteren. En Danny Auer uit Uitstaal.

Kenny Rogers. En de twee borstjes van Dolly Parton. Islands in the Stream. Dit kwam uit 1983. En dan net nog gedraaid. Tina Turner in Your Wildest Dreams. En dan komt ook de zwoele stem van Antonio Banderos erbij. Helemaal op het einde. Ah, je zou ervan beginnen dromen. Dit komt uit Noorwegen. Dit is de Bauza en Mac.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Our Love is in Jeopardy. Ik denk dat het over en out is hoor. The Greg Kind Band en Jeopardy. Straks de Beatleplaat van de week. We gaan terug naar 64. En je hoort dan rock and roll music. Eerst gaan we een beetje blijten met Don McLean en Crying.

zal er geen traantje om laten, denk ik. Hè? Mooi gedaan, toch? Aaron Blommaert in duet met de Nederlandse Zoe Levi. En tranen van geluk. En dit kennen we ook nog, hè? Dit komt op 2024. Dit is Teddy.

0: ramen en deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: de zon komt erdoor. Goed nieuws voor Scharrebellen Potjesmart. Hè? Alhoewel, morgen zou het regenen op Potjesmart. Dat hoor je in het weerbericht, uitgebreide weerbericht voor de hele week van Patrick Haantje straks hier bij RBS om 17:30. Silver Pozzoli en Around My Dreams. Weet je nog, die slow die ik danste met jou, weet je?
1: RBS Radioklassieker.

hij heeft zijn hele gezicht vol getatoeëerd. Of dat goed is of niet, daar spreek ik me niet over uit. Maar het is een wat ruige jongen. Hij is van Nashville, Tennessee in Amerika. Jelly Roll. En zijn echte naam is Jason Bradley IV. Zo heb je wat informatie. En je hoorde I'm Good. Weet je wat ook goed is? Dit hier, Boyzone.

straks informatie. Helemaal iedereen eco. Weer om 5 uur zoals elke zondag. En blijf luisteren, want het is interessant. Het gaat over de vlinders. En dit is... Change your mind. Soul Sister natuurlijk. En Promises tot 5. Oh,

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
4: Vlinders zijn niet alleen prachtig om naar te kijken, ze spelen ook een belangrijke rol in de natuur. Zo helpen ze mee bestuiven van bloemen en dragen bij aan de biodiversiteit uiteraard. Steeds meer mensen willen daarom hun tuin aantrekkelijk maken voor vlinders. Maar hoe doe je dat precies, Daniel?
5: Wel, een van de belangrijkste manieren om vlinders aan te trekken is het kiezen van de juiste planten. Vlinders worden aangetrokken door bloemen met veel nectar, zoals lavendel, vlinderstruik en zonnegoed. Het is slim om planten te kiezen die bloeien in verschillende seizoenen, zodat er van de lente tot de herfst voedsel beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk om ook waardplanten te voorzien. Dit zijn planten waarop vlinders hun eitjes leggen, zoals brandnetels voor bepaalde soorten rupsen.
4: Ja, dat klopt helemaal, Daniel. De brandnetel is een heel belangrijke waardplant voor heel wat vlinders. Dagpauwogen, kleine vos, gehakkelde Aurelia en Atalanta kunnen eigenlijk niet zonder die brandnetels. En eigenlijk zijn het niet de vlinders zelf, maar de rupsen. Dus de volwassenen leggen hun eitjes op de brandnetel en het zijn de rupsen die hem lekker opsmullen en daarna aan hun metamorfose beginnen op de planten. Naast voeding hebben vlinders ook nood aan een geschikte leefomgeving natuurlijk. Een zonnige, windbeschutte plek is ideaal en omdat vlinders warmte nodig hebben om actief te worden, moet je daar dus zeker rekening mee houden. Het voorzien van schuilplaatsjes, zoals struiken of een rommelig hoekje, kan dan weer helpen om te rusten en, als het slecht weer is, zich te beschermen tegen dat slechte weer.
5: Het gebruik van pesticiden wordt sterk afgeraden als je vlinders wil aantrekken. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor zowel rupsen als volwassen vlinders. Een natuurlijke tuin waarin planten en dieren in balans zijn, is veel aantrekkelijker voor deze insecten.
4: Ook water speelt een rol. Vlinders drinken niet alleen nectar, maar halen ook mineralen uit vochtige plekken. Een schaaltje met water en wat zand of modder kan daarom een eenvoudige, maar effectieve toevoeging zijn.
5: Tot slot vraagt het aantrekken van vlinders ook wat geduld. Het kan even duren voordat ze je tuin ontdekken. Maar met de juiste aanpak zal je tuin geleidelijk veranderen in een levendige plek vol kleur en beweging.
1: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
6: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of ter kort glijbaanrondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Durf het aan met Alan B. Politiek, auto's, bier en seks. Je hoort het op RBS met

Philly Sound. The Sound of Philadelphia. Barry White and Some Love and Limited Orchestra. And See the Trouble with Me. Nou, we gaan geen boel zoeken. We gaan gewoon braaf zijn. En jullie ook allemaal blijven luisteren naar straks het weerbericht van Patrick Jantjes. We hebben de Wiltura Story, de nummer 1 uit de hitparade. En natuurlijk ook plaatjes voor de jarigen. Zo zit dat hier op zondagmiddag bij LMB. Nog tot 7 uur. Allemaal welkom.

0: Dave. Et du côté de chez Swan and Flash and Pan and Waiting for the Train. Ik had hem vorige week gedraaid. Ik had gewaarschuwd. Pas op, die gaat als een pijl naar de nummer 1. Dit is Meteor.
1: Niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jawel, jawel, uit Grease. Uit 78 met John Travolta. En met Olivia Newton-John. En Hopelessly Devoted to You. En daarvoor de nummer 1 in wording, ik denk het wel hoor. De nooduitgang van Meteor. Zometeen de nieuwe Ariana Grande.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: zal toch nog eens moeten opzoeken wie die Lucy Jordan dan wel was, hoor. Want anders maak je er toch geen ballade over. Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan. Het is precies 6:30.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Vandaag hielden we het op de meeste plaatsen droog. Wel veel bewolking en kans op een enkele opklaring. Temperaturen voor vandaag waren niet hoger dan 21 graden... met een matige wind uit de zuidwesten. Voor morgen maandag vooral kans op buien in de late namiddag... en dan minima van 13 naar 22 graden max. De wind is matig uit zuiden. Dinsdag dalen de middagtemperaturen naar 17 à 18 graden... en er is opnieuw kans op een bui in de namiddag... met eveneens kans op een onweersklap. De wind is dan matig tot krachtig uit het zuidwesten. Woensdag hetzelfde verhaal met 19 graden als maximum... en donderdag regen in de loop van de dag. De timing is voorlopig nog wat onzeker... maar de maxima om en bij de 18 graden. Voor vrijdag veel bewolking. Het blijft wel droog met een 18 à 19 graden als maximum. En zaterdag vergroot opnieuw de kans op regenbuien met 21 graden als maximum. Zondag komen er mooie opklaringen en temperaturen van maximum 22 graden. En wat het daarna gaat worden is vrij onzeker. Maar naar ons gevoel vergroot de kans op mooie.

0: Viva el Amor Viltura. En dat kwam uit 68. Aan het begin van de jaren 70 scoort Viltura de ene succes na het andere met onder andere San Miguel, Mijn Aerostess, Linda en de nummer 1 heet Zonneschijn. Dat zijn dan platen die we de komende weken gaan draaien. Inmiddels woonachtig is hij in Steen-Okkerzeel, maar hij wordt in 1971 benoemd tot ereburger van zijn geboortestad Veurne. Wanneer zijn manager Jean Kluger in 1973 de nieuwe platenfirma Top Capi sticht, dan neemt hij Tura mee. Zijn eerste single voor dit label wordt Verboden Dromen, een lied waarin sommigen een toepasselijke boodschap menen te horen voor de vrouwelijke fans. Want kort ervoor is de zanger namelijk in het huwelijksbootje gestapt en zo diende geen vrijgezel meer met zijn vrouw Jenny, krijgt Tura 2 kinderen. En tot zover voor vandaag de Viltura-story. Volgende week meer en veel meer.
1: Dit is de nummer 1. De nummer 1 van deze week.

Hij stond in februari ook al op nummer 1. Maar toen kwam Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En dat was Haasje Over. Maar kijk eens aan, het is weer Haasje Over. Want Alex Warren en zijn Fever Dream staat weer op nummer 1 in de hitparade.

0: al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.

0: Word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Kelly Family en I Fell in Love with an Alien. Ja, wat voor kinderen gaan daarvan komen, ze? Over kinderen gesproken, we gaan beginnen met de jarige van de week. Hij is jarig vandaag. Proficiat aan Bram Beirens uit Zeelen. Proficiat. Uit zijn geboortejaar.
1: Let's go.
0: Let's go. Shania Twain, I'm gonna get you good. Proficiat Brammy en tot spoedig.

Niet alleen RBS Radio heeft een Facebookpagina, maar ondergetekende ook. Hè. Dus dat is Alan B. En Alan, dat schrijf je met Alan, A-L-A-N. En dan B, B-double-E. Ga eens kijken. Like me. En dan gewoon je geboortedatum en geboortejaar invullen. En dan krijg je de zondag na je geboortedatum, na je verjaardag, zal ik maar zeggen, krijg je een plaatje uit je geboortejaar. Ja, zo doen we dat. En deze Shania Twain was dus voor Bram Beirens, want die is jarig vandaag. Proficiat nog een keer. En dan hebben we er nog een. Die was gisteren jarig. Olivier van Albon. Uit Wetteren, jawel. Van het verzekeringskantoor Donners. Uit zijn geboortejaar. Miriam Makeba. En Pata Pata. En iedereen mag meezingen. Proficiat, Olivier.

Patapata. Voor Olivier van Alboom. Ja, we moeten een beetje voortmaken, want we hebben er nog jaren. En we gaan naar Wetteren deze keer met een plaatje voor Johan de Grote. Voor Johan uit zijn geboortejaar, Paul Engels.

vermelden geen leeftijden, maar je hoort aan de plaat dat ze zo kort is. En dat was toentertijd een beetje de mode, hè? Niet langer dan 2 minuten toentertijd die plaatjes. Ook die van Paul Anka en Lonely Boy. Uit het geboortejaar van Johan de Grote uit Vetteren. Proficiat Johan. Und jetzt geht via auf Deutsch. Ja, had geboortstaak deze woche. Zijn naam is Benny Auer. Aus Uitstad im Uitstal. Und für ihnen Skandal. The Spider-Murphy Gang. Aus das Geburtsjahr von Benny Auer. Bis zu 5. Aber jetzt bis zu 6. RWS Radio, auch hörbar. Auf das ganze Internet. In Deutschland und auch in Österreich.

0: Dat waren ze. Alle geboortsdagen. Dat waren ze, alle geboortes. En verjaardagen van deze week. Volgende week weer een hele lijst. Ooit als laatste Spider-Murphy Gang. Waarvoor Benny Auwe. Glückwunsch und bis nächste Mal.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
2: Op 107 en 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 6 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Get Out of My Dreams. Get Into My Car. Get Into My Bed. Zo gaat dat. Billy Ocean uit 88. Zo, even kijken naar de klok. Het is 6:08. Allee, kom, we doen er nog een uurtje bij. Lekker hits en classics. De grootste hits en de beste stemmen hierbij.

hates jazz. Waarom, dat weet ik niet meer. Shattered Dreams. En dan nu voor alle dames die aan het luisteren zijn. Het wondermooie John Lennon en Woman.

0: morgen is maandag en dan komt dinsdag en woensdag en donderdag. En dan is het weer weekend blijkbaar volgens de heren Gert Verhulst en James Cook. En ze doen een gooi naar de zomerhit van deze zomer. Afwachten of het ze gaat lukken.
1: Arr.

0: Sex en drugs en rock and roll en nu en dan een plaatje maken. Iron Jury uit Engeland.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar

0: place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

River of Dreams. En dit is een plaat waar ik een beetje de zenuwen van kreeg. Ja, hè? Je mag meezingen. Maar pas op hoor, de tekst is heel vlug. Je moet rap zijn, ook om een job te krijgen in Nederland. Dit is Solliciteren van de Jensen Baggerband.

0: komen uit Susteren. Dat is in Hollands Limburg. De Janse Baggerband. En Solliciterra.
1: En schrijf maar opnieuw.
0: Wij gaan hitgeschiedenis schrijven, want we gaan terug naar het Songfestival van vorig jaar. Oostenrijk en Gigi met Wasted Love, die hebben gewonnen. Maar ik denk eerlijk gezegd, had Joost Klein mogen meedoen en niet gedisqualificeerd geweest met zijn Europapa, dan hadden we die echt als winnaar moeten bestempelen. Toch heeft de plaat van Europapa veel, veel meer verkocht en gedraaid geweest dan Gigi met zijn Wasted Love. Maar wat ook een hit was, dat is de derde plaats van het Songfestival van vorig jaar. Ja, deze. Ik denk dat hij nog meer heeft gedraaid en heeft verkocht. Dit is Letland met Tommy Cash. Espresso Macchiato.

0: Why Can We Live Together? Een vredesboodschap uit 1982 van Mike Anthony. Als je nu naar de wereld kijkt, dan denk ik helaas, het heeft niet zoveel geholpen. Blijf hangen voor Sister Sledge. We're lost in music.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

zware stem op de achtergrond, Babushka. Dat vind ik wel leuk. Leuk gevonden van Kate Bush. En haar Babushka. En wat nieuw werk uit de hitparade. Hier is Jack Style, John.

op weg naar de top 10, denk ik wel. Hè? Justy, Jack Styles en John en Finn, The Lights Off. Straks een overzichtje van de platen tussen 7 en 8.

leuke tekst erbij. En dan zijn broer op gitaar en op piano. Dat is Clouseau en Gek op jou. We gaan het nog gekker maken. Het volgende uur hier bij RBS Radio. ABC komt langs. George Baker Selection. Brian Adams. Ik zie Amerika komen met A Horse With No Name. Olivia Dean, Bruno Mars. Urban Threat. We hebben Gladys Knight, Blondie. En we gaan een nachtje doorbrengen in Amsterdam met Bazaar. Zeg, bedankt voor het luisteren. En volgende week doen we het helemaal weer opnieuw vanaf 4 uur op zondag. Veel plezier met de andere collega's hier de hele week door. Te beginnen morgen vroeg vanaf 7 uur. De ochtendshow zoals elke dag hier in de week, werkweek met Peter Vervaat. En dan al die andere collega's. En die goede muziek die blijft maar komen. Hè? RBS Radio voor de hele provincie Oost-Vlaanderen. Tot volgende week en maak er nog een goed eindweekend van. Tot dan, doei!

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
5: De vierde zomertocht, georganiseerd door VTI Vlotcampus Sint-Claudijsjes-Lokeren, gaat door op zondag 5 juli. Je kan kiezen tussen een fiets- of wandelroute. Wandelen kan je langs Park ter Beuken, Boervaart, Kruiskapel en Zuidleden. De langste afstanden trekken naar domein Puijenbroek. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en gaat door op zondag 5 juli van 6 uur ochtends tot 3 uur in de namiddag. Doe je de 50 kilometer, dan is de start tot 8 uur. Voor meer info kan je mailen naar mark_balance@hotmail.com of bellen naar 0486 79 52 48.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
4: RBS Nieuws.
5: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Florence in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meeuws heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meeuws haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meeuws won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minimaal tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

Zondag wil zeggen dat we weer langzaam maar zeker helemaal tot rust komen. En dat doen we vandaag niet alleen, nee. We hebben er ook nog eventjes Alice bijgehaald. Wat mij betreft een hele goede avond. En welkom bij Relax Take It Easy.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: More music, less bull on RBS.
6: RBS Radio.
5: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

nose has its thorns. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Wat dacht je bijvoorbeeld van de exercise slides? Geliefd bij atleten en amper 89,99 euro. Maar de podoloog die waarschuwt ervoor. Die dingen zijn niet...

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

You Were Here. Ja, ze zijn beter gekend met een Cotton Eye Joe, maar dit is nog altijd een van de wondermooie nummers. Over wondermooie nummers gesproken, dit is er eentje ter ere van alle mama's. Het moet niet altijd moederdag zijn. Alla.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minimaal tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

0: is het toch dat ik telkens als ik dit nummer hoor, dat ik moet beginnen denken aan dansende en zingende nonnen. Het zal weer allemaal aan mij liggen, zeker. Maar ja, misschien komt het gewoon door films. En af en toe wou ik gewoon dat ik zoals in een film de tijd kon terugdraaien. R. Kelly ook. Welkom, deel 2.
1: How did I ever let you slip away?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: RBS Radio. The easy one.

is weer langzaam maar zeker terug warmer aan het worden. Zomer en zo van die dingen. Een korte broek op de werkvloer. Kan dat of kan dat niet? Wat mij betreft, ja, bij de dames wel. Bij mezelf, nee. Altijd een lange broek. Altijd de meest veilige van allemaal.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelen-consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Elke zondag relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzegen nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzegen na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzegen al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minimaal tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. Dit is het regionale nieuws. We zijn vandaag zaterdag 6 juni. In Lokeristee heeft een man zich moeten verantwoorden in de politierechtbank na een positieve alcoholtest tijdens een controle. Tijdens een verhoor op het commissariaat werd een vertrouwelijk gesprek tussen de man en zijn advocaat Laura van Dalen afgeluisterd door een agent in Burger. De verdediging stelt dat dit een ernstige schending van de rechten van de verdediging is, ongeacht de inhoud van het gesprek. Het Openbaar Ministerie vraagt een boete van €2000, een rijverbod van 3 maanden, herexamens en een alcoholslot. De politierechter heeft de zaak in beraad genomen en een vonnis wordt verwacht op 3 september. Dennermonde heeft een nieuw initiatief gelanceerd, Burenbemiddeling. Dit project is bedoeld om buren in conflict weer met elkaar te laten communiceren. Het stadsbestuur hoopt opgeleide vrijwilligers te vinden die willen helpen bij het oplossen van geschillen zoals geluidsoverlast, discussies over erfafscheidingen en andere burenkwesties. Dit initiatief maakt deel uit van het meerjarenplan 2026-2031 dat zich richt op het creëren van veilige en warme buurten. Burgemeester Leen Dierik benadrukt dat goed de communicatie essentieel is om escalatie van conflicten te voorkomen. Een 26-jarige koerier is in de politierechtbank van Gent veroordeeld nadat hij vorig jaar op de Kortrijkse Steenweg in Deinze met 100 km per uur werd betrapt, waar slechts 50 km per uur was toegestaan. De advocaat van de man, meester Dennis van Overstraten, pleitte voor begrip vanwege de werksituatie van zijn cliënt, die labotesten vervoert voor een groot ziekenhuis en vaak onder tijdsdruk werkt. De man riskeerde een boete van €640 en een rijverbod van 1 maand. Zijn advocaat benadrukte dat de koerier geen notoire hardrijder is en dat hij geen snelheidsduivel is. De politierechter legde hem uiteindelijk een boete van €640 op en een rijverbod van 30 dagen, waarvan 15 dagen met uitstel gedurende 3 jaar. En in Wetteren is er vorig weekend overlast geweest rond de warande waar jongeren betrokken waren bij vechtpartijen. Dit leidde tot 2 arrestaties door de politie. Burgemeester Albert de Geijter onderzoekt nu welke maatregelen kunnen worden genomen om deze problemen aan te pakken. De lokale politie analyseert camerabeelden om verdachten te identificeren en benadrukt dat de warande veilig moet zijn voor bezoekers. Gemeenteraadslid Wouter Brakke van Vlaams Belang vraagt om extra maatregelen omdat hij vreest dat de situatie verergert als er niet snel wordt ingegrepen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag zaterdag 6 juni. Volgende week maandag is collega Guy terug up-to-date voor meer nieuws uit de regio. Wat mij betreft graag tot vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: is.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
1: Het is 12 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzegen nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzegen na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzegen al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.